gedank. Hey, waar ga ik woorden krijgen hier die song? Weet hij of ik ga of kom? Als ik een man of als ik dom? Mijn zin, zijn pa, mijn vrouw, zijn zoon. Dit rennen mijn hart, mijn ziel is bevolkt.

groen en goud. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

for mig. At Cindy Hegefors i sin forbi. Kom der dog folke, kom der dog krim. Fast en i plan hot, var han igen. Gesind God, toch bij mij blij. Kan ik mijn kinders, ze kinders zien. Die veel geschiet is, wat ik verdien. Wat is uw plan, God, met hier die groen.

0: Luister FM.
1: As het lijkt zitten van dag, ik lijk mijn duisterheid.

0: Van kap tot die kant van Ranghoense Kaai.
1: Moes ons weggaan, moes ons weggaan.
0: En selfs

0: beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM weer.
2: Kom ons gebe iemand sê jou weer. Nou nog geen waarschuwings uit vir vandag nie. Kan wel vir jou sê jou minimums en maximums lyk as volg. Plettenberg Baai is op 14, 19, Mkana Grahamstad 12, 25, Mtata is op 10 en 30. Kumani Queenstown 11, 28, ons het Graafrij net op 13, 29, Kraddock 11, 27, Ports and Johns 13, 28, Bishu, Bless You 14, 30, West London, Kugompo 16, 25, dat was Jeffreys Baai op 14, 21 grade, uit die nacht is Spash 14, 28 en dan Port Elizabeth 14 en 23 grade Celsius. Ek heb hier nader aan PE, sê hulle dis gedeeld ek bewolk in die middag en teen vanavond kan dit reën met 'n matig tot vars suidwestelike wind.
3: Volg ons op Facebook @luisterfm.
2: En so begin ons om natuurlijk dames en heren, hartelijke goeiemorgen by hierdie vrijdagse renditie van, yes, jy het om recht genaai die groot back breakfast. Nou voor ons in die dag begin wil ek wel vir jou sê, as jy vandag voel vir jou wat jy swaar is en wil ek vir jy net herinner, moenie moed opgee nie. Jy moet nie vandag uit alles uitfigure, jy hoef ek jy vandag alles te weet nie, jy hoef ek jy te weet vandag, gaan die oplossing wees van al jou probleme nie. Neem dit net een tree op een slag, een asem, een oomlik op een slag. En dan soms kom hoop nie soos een groot wonderwerk nie. Soms is dit net een klein stemmekie binnen in jou, wat sê ek gaan nog een dag probeer. En ek hoop daarom jylle staan vandag dan, onthou moeilike seisoene beteken nie die einde van jou story nie, daar kan nog mooie dinge voorlee. En moet nie net na vandag kyk, hou vas in die Here en die Vader sal vir jou lei op hierdie prachtige vrijdag.

0: Jij is mijn vrijdag elke dag. Wie zond op de bekleiden natuurlijk? Mornay van der Sand. Groot naam dat hij ook voor hemzelf maakt. Een designer van Afrika. En ons langkje is een kwijt, man. Hartelijke goeiemorgen bij die Groenlijk Breakfast. Ik is bij mijn loutsem. Lies had mij alleen gelozen. Dat is horrible. Maar ons gaan op de eerwerk. Ek en jij samen. En zeker maak hier die vrijdag is top of the chance. Absoluut amazing. Nou is amper tijd om te kijken wat gaan alles aan op die internationale dag, dames en heren. Maar onthou, jylle verjaarsdag is belangrijk. Stuur het vir my dier, 0823333667. Op in die 2 oktober, splinter nieuwe maand, want dier werk. Oktober, november, december is klaar. Boom, ba, jaar is voorbij. As jy jouself beloof het, jy geniet die jaar daai nieuwe jaar resolusies doen, kan jylle nou maar wegsit vir die jaar 2027. Ek meen, die cricket wereldbeker is om die draai, die wereldrugby is volgende jaar. Ek kan het so tussendeer. Kan jy jou resolusies werk, ek dink. Anyway, as jy vandag besluit, jy wil een speciale dag maak en vir jouself sê, wie vandag voel baie speciaal, dan kan ek vir jou sê, dit is werelddierendag vir die plaaslewe. Nou, dit is een baie groote, as ek my kinders, of my kind, meerendeel Floikie, en my vrou na plaas toe vat, is die helfte van my tyd daar, om te sê, nee, sit neer, ons kan nie die skaaphuis toe vat nie. My liefie, asseblief, los die varkie, ons kan nie, my vrou, los die gaans. Dit is letterlik hoe my hele dag gaan as ons op plaas is. Hulle wil net die reis toe vat. Which is good, ek het die probleem nie, maar nog steeds. Dan is het ook vandag wereldglimlachdag. Ek love dit, dit is super cool man. Van die mense die mooiste glimlach. Dit is vir my so beautiful man. Met een keer is iemand smile, ek like, hier, man, ek klim soma in jou mond en bly daar. Maar dit rarig, hulle die mooiste glimlachte wat dit vertrek op glans. Jy weet, kinders vooral ook. Dan is het ook kinder wereldmuziekdag. Nou, ek is juist bezig met die liekie, een christelike liekie vir kinders, so ek is nogal baie opgewonde oor daaine, en het is so, so daar is baie songs wat natuurlijk groot is, en jy kan het keer, ek weet vader Abraham was nogal een grote gewees, so rikkie terug, want daar in gejolle, dit was lyfie ook van Bernice West, en dan die normale animaties wat ons kyk, wat die liekie so na skele afgedruk word, pretty much die selle ding. Maar ja, nou is omtrent jou internationale dag, 23 minuten net aan die tyd van 6, goeiemorgen!
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
3: Hakuna Matata.

0: Come on, man, is daar in die vibe kreeg Hakuna Matata. De 26 minuten net na die tijd van 6 hier bij mijn luisterstatie. Goedemorgen. Ik hoop jullie dan super special. Hakuna Matata vannacht, man. Hakuna Matata. It means no worries for the rest of your days. Come on, man. Ons maak hem lekker op die vrijdag. Ik denk, ach, is maak het niet speciaal, man. Als jullie liekjes heet en onthoud, het is vannacht. Die Ian Jackson, stuur het vir ons dier 082-333-667. As jy, 2 Afrikaans, 2 Engels, 2 Afrikaans en 1 Engels, as jy 2 Afrikaans, 2 Engels, just drop it down, man. Kom ons drop it like it's out, ons maak het lekker. En ons speel het dier. Verjaarsdagboodskapies, al die lekker dinge, appel.
1: Van boer, loop nie dier my are.
0: So ja, stuur het vir ons dier, kom ons gaan kyk wat sê appel.

Sarah's Mercy, dude looks like a lady. Oh, glove it, glove it, glove it, man. Nee, ja, dat is het einde van jullie verjaardag. Boodschap is één verjaardag van mensen wat al naam gemaakt het en allerlei belangrijke, lekker dingetjes. Maar die mannen lopen lekker dier. So, dit is verjaardag tijd. Ik zie jullie stier het al klaar dier. Jullie maken mijn hart voor mij blij, want jullie maken mijn werk voor mij redelijk baie makkelijker als jullie al zo vroeg aan die gang is. Which I just love. We sê dat, I love efficiency. Maar ja, ons gaan deur werk, het is vrijdag, man, is die 2 oktober, dingel op lekker. Gloed of gloed het nie, is een maand weg van ons stemmerij af, natuurlijk. Dus die municipale verkiezing is een maand weg. En dames en heren, gaan stem. Stem met jou hart, stem met jou kop, stem met jou gewete, stem vir jou kinders, stem vir die volgende geslag, maar moet nie by die huis sit en sê vir jouself, ek het nie nodig om my stem te gebruik nie, want eendag gaan jou kinders vir jou vra, papa, mama, wat het jy gedoen? En dan hoop ek jy kan sê, mama, kind, ek het my stem gebruik, ek het my kant gedoen. Jy weet, op die einde van die dag, dames en heren, sit ons by die huis en ons kla oor allerhande dinge wat aangaan in ons municipaliteite. As dit nou is kragprobleme of terwyl waterpaaie, maak die saak wat nie, kan ons nie by die huis sit en ons sê heeltyd, o, maar dit, ons kan nie, ons moet stem. Gaan trek jou ex-maakste spot op die plek waar jy dink dit moet wees vir die municipale verkiesing en kom ons maak ons metro beter, kom ons maak ons land reg. So asjeblief, jylle gaan uit en gaan kry jouself reg vir die stemmerij, ek weet is 'n vakansiedag, maar ons dink ons kan hy braai maar een kant toe stoot, net om seker

Mij wel rijden, natuurlijk is niemand anders als meneer Fatman en hij zegt, gaan een beetje dorp toe gaan. Hey, betekent keer voel het niet, die ding wil dorp toe, man, je kan het niet bekleinen, het is wat het is. Betekent keer dan voel je, man, die ding wil nou dorp toe. Hij is Fatman en natuurlijk saam met niemand anders als die mannen waar hij dan kan bedrop niet, ou pial Afrikaans wil dans. Nou, kijk ons bykie na dinge wat gebeur met verjaarsdag van mense wat al naam gemaakt het in die wereld rondom ons. Van hulle pie baie meer is ons, wel meeste van hulle eindelijk. Maar ja, kom ons gaan kyk na meneer John Morris. 41 jaar oud, julle sal hem ken from The Nightmare Before Christmas. Hy het ook gespeel in Disney en Pixar, waar hy stemme gespeel het as Andy Davis in Three Story Stories. Dan verderop was het Yokozuna, as julle WWF fan was die tyd, dan sê julle hom natuurlijk onthou. Ons kyk ook in

Alors sinon, on va placer dans un yoga absolument fantastique. Die man kan kantigal van Bloom Drumse Drumse voor die zon. En ik hoop je mag voor die zon vandaag. En wees niet happy met wat jij doet, man. Maar het is nu tijd voor nog een verjaarsdagboodschap. Het is morgen, Garkie. Hi. Wel eens mijn broer Jannie Dowling zee. Geluk met zijn 50ste huwelijksherdenking vandaag. En baar geluk met zijn verjaarsdag morgen van zijn broer Koos Dowling. Je moet voor die auntie ook geluk zee. Want hij zijn met je broer opgeskeep zit. So dit is a two-way streak vandag, man, maar ons maak het lekker ons smile all the way to the bank. So ja, dit is nou tijd vir ons om oor te beweeg na ons nieuwsfronters toe, hier so op die lekker luisterstasie, ons vraag vir Frans Prins. Hy sê, jy onthou nie, wel ek onthou meeste van die tijd nie, maar kom ons trek op deur.

18 Till I Die. Ik dan gezegd met begrafenis zang die 18 Till I Die. Wel hard gezegd onrustig. En Rikke snel sê, jy roer mijn koffie met cream ora daarin. Jy zegt geskankig bij die lekker luisterstasie, dames en heren. Het is lekker om samen met jullie te kijken op die Grootbeck Breakfast. Ik is hier nog voor omtrent een uur voor ik jullie groet. Maar die vrijdag vibes, dat gaan die trek. Ek sien ons nog verjaarsdag boodskapies wat deur kom, stuur hulle met liefde deur, asseblief, en ons maak het vir julle lekker. Nou natuurlik, dames en heren, as julle daar is, en julle kry so hier en daar 'n breek op luister, FM ons vooral nederig om verskoning, dit is buite ons beheer, maar hulle is sterk bezig om daaraan te werk, as die suppliers se kant af, so ons glo ons is daarom binnenkort weer 100% sha-na-na. Maar op die noot, is het amper tyd vir julle verjaarsdag. Stuur dit vir ons deur 082-333-667. En dan werk ons om deur, het jy geweet neem. In vandag, wat een van die coolste goeders is onder die son. Op hierdie dag in 1950 het die klein strookies print vir die eerste keer verskyn. En sy naam was Peanuts, Charlie Brown, Snoopy. Kan jy het glo, ne? Kan jy dit oor vertel, ou Bill? Come on, man. Het is absoluut crazy om te weet. So lang is dit al deel van ons lewens. En ons het eers geweet die. Het is vir my super cool, man. Dit is vir my super cool. Lekker ou Snoops. Lekker ou Snoops. 1950, yo buddy. Op elke en I imagine, man. Gaan bykie terug in tyd. Maar net soos het terug gaan in tyd met hierdie song Back by a Nature met Butterfly. Baie groot song gewees hierdie in 'n hele paar jaar terug. Maar yo man, hierdie song het geloop soos stroop. Hierdie is Back by Nature, BBN. En let's see the Butterfly.

zien en hoe op mij broek. En ik saai voor jou gebeden in die voetspoor van een boer. Ons het vir jou vrouw een boks gestuur saam met saai, vol seepies en lekker ryk goed. Daar is ook een stringtje perels daar vir haar. Natuurlijk is die balevoer vir jou en ook in die brief, my broer.

Daar zijn die klanke van een Marnu, van een Merwe en hy geef ons ouwe. Soos ek net voor uit die Kaniwaris Dansorkest en een Modern Talking met You and Me. Die tijd is so 18 minuten voor een. Goeiemiddag en welkom by die naweek afskop. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte gaan ek jou vrijdag vir jou afskop op die hoogste noot wat jy kan kry. Ons saai rechtstreeks uit vanaf die Ferry Hotel hier by Gamtoos en is die Gam 1000 visvang competitie en ek moet sê het gaan lekker jolig hier. Die weer is heerlik en ek kan nie wag vir die manne om hier voorbij te kom en met die boot nie. Ek wil nou eindelijk bykie hoor by die organiseerders, as ek nou visstok hier uit die lekker luister lorry kan ingooi in die water, of ek ook iets kan vang. Ek sal maar later hoor of mens dit mag doen, want ek sal graag ook een lijn in die water wil sit. Ek wil net vir my collega, pastoor Jacques Kilian, baie dankie sê vir weer eens een pynprogram. Jy kan vir Jacques weeksdaan kry, tussen 9 en 12, by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskans Kanade, soos ons omken, een jaffel, ek deel met jou jaffel met malvleis en hy kry een eier ook by, gloed of nie, hy kry een eier ook by, heel wat bestanddele wat saam met hom kom, maar die eindresultaat is wat die wenner is, en dit is wat ek met julle deel vandag, en dan is al baie mense wat my gevraad, Etienne, ons soek een lekker makkelike fudge recep, en ek het een makkelike 1, 2, 3 fudge recep wat ek met julle deel, wat net wit suiker kry, melkpoeiers, bykie water en dan botter, en dan word die oukies aan mekaar geslaan vir een heerlike blokkie fudge. Die tyd is so 17 minuut oor 1, jy is ingeskakel op die naweek afskop, ons WhatsApp forum is oop, jy is welkom, stuur versoeke deur 082-333-667. Dust in my boots, bass in my soul.

Daar is hy die klanke van Jay en Leonie, my met verliefde. Niet voor het Leone Lewis met Bleeding Love, een speciale versoekie van Elmy vir haar man Johan, met hulle 44ste huweliksherdenking. Baie, baie geluk weer eens aan hulle twee. Ek weet somme dat hulle nog vele jare gelukkig saam gaan wees. Nou vriende, jarenlange traditie van 37 jaar word van 2 tot 4 Oktober voortgesit

Dispatch maximum van 17 met 80% reën. Queenstown staan op 20 met 80% reën. Port St. John's 23 met 30% reën. Port Elizabeth 17 met 80% reën. Port Alfred, de maximum van 19 met 60% reën. Mtata 22 met 80% reën. Grahamstad staan op 18 met 60% reën. Graafrein net 17 met 80% reën. Fort Beaufort 18 met 80% reën. Oos-London 22 met 60% reën. Cradock staan op 17 met 80% reën. Bishu 20 met 80% reën. Aliwal Noord, de maximum van 21 en Jeffreys Bay staan op 18 met 70% reën. Jou weer word vriendelijk verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

Die klanken van Fat Man en hy sê vir ons, hy hengel by die huis. Net voor het prop met die job moet loop en Brendan Piper geef ons die rooi vlag. Tijd so 25 minuten voor. 3 goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakeld het. Op die naweek afskop, ek is Etienne, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ons is hier by die Gamduisend Visvang competitie of hengel competitie. Hier by die Gamtoos Ferry Hotel. Het gaan jolig hier so, die manne is in die water. En ons wacht vir die grootes wat hulle moet uitbring. Vrienden, Eleconnect is een betrouwbare verskaffer van elektrische oplossings wat hooggehalte, betrouwbare en innoverende stelsels lever vir residentiële, commerciële, industriële en hernieuwbare energieprojekte. Ons specialiseer in elektrische installaties en instandhouding, sonkracht en omsetterstelsels. CCTV en sekuriteitsoplossings, toegangsbeheer, foutopsporing, inspeksies en sertifikate van nakoming. Volledige elektriese oplossings, kontak hulle by 072-900-3564. Jou elektriese verbinding en trotse borg van die Gamduisend.

0: zijn leeg gat. Maas bak gaat hier op vis gaan. Hé hey, papi. Mijn vrouw zei ik zijn leeg gat. Maas bak gaat hier op vis gaan.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap.
2: Hey!
3: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

0: Robbie Vessels, as I believe my leaf, but he's not got been a culture beat like a in a Mr. Vane for Dyna. Kijk, een paar boodschappen voor vandaag. Zijn topic, jouw Netflix is om je draai. Kom eens hoor, wat zei Dikkie?
1: Middag, mijn Mikey, is dat gewoon goed? Ja. Dat is definitief Julius Malema en Mr. Spock. Die man met de lange oren. Alpha 1999. Ah, zei jouw Mikey Dikkie?
0: Dank jou, Dikkie. Ik denk jij is alien. Ik moet zeggen. Tristan, zei Elon Musk ook. Paul zei Aldebo en Toby Crooner. Ja, ze gaan interessante karakters, wat zo. Ik weet niet, als dit een manier van hulle wat hulle het. Kom eens hoor die ene.
2: John Johnson van Rensburg. Ik zou zeggen, dit is Brian Johnson. Die American technology entrepreneur. Ik denk hij is meest bekend as being the founder of Braintree. As hy uitkom, as hy alien, sal ek definitief nie verbaas wees.
0: Ek sal 'n bietjie moet gaan kyk hoe hy lyk, maar dankie baie vir die stel. Ons moet lekker raak toe gaan en dan se tyd vir jou Netflix en kyk eens wat's op jou skerms groot en klein. As jy op soek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys met WeBuyCars se aanlyn veilinge, gaan duisende voertuie elke dag onder die hammer, so daar's genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan 'n uitstekende winskoop loslaan. Besoek die WeBuyCars toep of hulle webtuiste en begin vandag nog by.
3: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pottle mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
4: Liefie, die wasmachine loop.
5: Huh? Waarheen?
6: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
7: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
6: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

Heb iemand mijn tjuf gezien? Dus nee, ze is alles wat ik wil, maar wat ik het doen? Ja, ik weet dat ik wil, maar zij is een beetje wild. En dan is zij van mij, kijk, is echt niet zoals wow. En zij is niet zoals hey. En dan is ik zoals Dorito.

Geslote FM, Big Nick samen, je good luck and younger would I lie to you. Arie Louise van Wyk, stout vir Jean Belcher, sing ons as mekaar sin en hy Astronomia, Weistone en Tony Iggy, of soos baie mense om noem, The Coffin Song. Tijd vir my om te sê, tot ziens hier met een lieflike aand en een fantastische naweekie. Ek is maandag terug, selle tyd, selle plek. Met jou Big Nick Drive. Het gaan lekker reen morgen. Ons het elke druppel nodig en ons is dankbaar daarvoor. Vooral met die somer, ons weet nie hoe droog dinge gaan word nie. Ons vat om waar ons kan. Ek sê vir jou tot ziens, jou nies om 6 kom nog jou kant toe. Jy moet een lekker aand verder hee.

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloemseizoen is ons verzoend.

anders zal het branden. En die warm van jouw woorden, fontein van mijn gemoed. Zou jij dat als verstaan?

0: Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Juanita Duplessis met Mengelmoes Skardu. Met Boer Adriana Nel met Timbuktu. Skaars kon is echt van kwart voor 8 uur by die vrijdag aan de heel eerste een vir Oktober maand 2026 en ek hoop het gaan goed met julle. As jy nog enige versoeke het, jy weet wat die luister FM WhatsApp lyn nommer is.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hee. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
2: 041-581-5363.

Met Ricky Overtel van Dries de Plooi. Hij is zo fris, zo sterk, zo moedig, zo'n dagaboy. Mannen, hij is Noors, hoor, jij verstaan niet wat je maakt. Alle kanten van zijn bed.

maanden, zelfs eiland hier en daar. Mensen op mijn pad het echt voor baie lief geraak. Om elke hoek en draai. Ek het my hart verloor in die Vrystaat, ook in

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

we gezoekt toch naar die Rijnboogse punt. Ons zoek hier Rijnboogse punt.